Ik zal hier ook erwähnen dat in 3 Mose, dat 7 kapitel, in de 12 en 13 vers, zegt het, wanneer hij dat opfer deed als een dankzagung, dan zal hij met dat dankopfer koken met ei gemengd, ohne heef, een schnetje ohne heef met ei, een cake met ei gemengd van fijnet meel, je brood. Dit weer dan dat poort van dat opfer, dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zeg maar. En zo is hier en dit vredeopfer geen heef. Dat heet en dat eerste opfer dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1, dat wie durch den Glauben zijn gerecht gemaakt, niet durch Werke, wie dan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloos durch dem Heer Jezus Christus heb ik vrede met God. Dat is God zijn ziet. Nu hier is de mens zijn ziet. Hier is waar ik kom en door mij zelfs aangeven tot God. Door in 3 Mose zegt het dat bovenin dat opfer van koken, dat is dan voor de mens, dat heet hij deed zichzelf nu opferen, brood met heef met dat opfer van dankzagung van zijn vredeopfer. Zo zijn du en ik, wanneer wij ons dem Heer aangeven, dan is dat niemals ganz en koor volkomen. Wij gaan er in bed van een ceremonie ons leven dem Heer te weien, aber zoals ik zei, dat is niemals ganz volkomen. Weet dat jeet niet. Wij doen dat beste dat wij kennen. Aber wils ons verstandnis maar steckwies is dat aangeven ook maar steckwies. Wanneer du meinst dat du die ganzen koor aangegeven hast, dan wordt bood uitvinger dat dat eindelijk niet zo is je waast. En wanneer du nog zo'n dag lust, wanneer du die ganzen koor aangegeven hast, dan wordt luren matte wat Jezus kent, oder du je sterven best. Mij is zo dat het interessant is dat hij hier erwähnt is, en weetst waarom? Wils des profeet Amos is in je witste landes predia. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer je komen met een dankopfer dat heef in zich houdt. Hij deed ober niet dat opfer erwähnen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wil zij gans en koor weich gewandert weer van dem Heer God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig opfer kunnen to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat hij dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen durch de bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meint dat wie wat zeggen, dat zo weet af is van waarheid, dat mensen weten dat wie durch de bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware red. En verstonen niet wat wie door men zeggen willen. Ik heb mij dergelijk geproefd weg te houden van zo'n red. Aber manchmal zei ik ook vielleicht wat dat mensen niet recht verstonen. Dis Amos red hier nu een beet zo. En waarde, ik naam dat een beet durch de bloem reden. Ik hoop

Ik wil afscheid mee van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zindag Samarius klok 9, zindag Schoel in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oevenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Wachtemokchihuahua, Mexico 31500.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passen je stijgen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkunnen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 264. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u dat programma nummer 264.

En we gaan best aangewaarde dat dit man Amos hier scharpe spot brukt, wanneer hij aan een lode deed naar Bethel te komen. Dat is ja de stad waar ze dat ene galne kalf aanbeden deden. Dat woord Gilgal meint een kolle, oder de lengte, toralle. Dat weer de eerste stad waar Israël handkeem, als ze even den Jordan gingen, deed Josua zijn leider. En dat weer een heilige stad voor aan. Lotte wie dat je dan in de stad waar ze afgatsdienst eefde. En hier is dat verbonden met afgatsdienst. En zo deed Amos aan nu aanloden dat ze daar even treden vermeren zullen bij Gilgal. Mensen zullen even niet nog tjoik wanken om daar te zingen. Dat zal eindelijk dat je eigen deel zijn, niet zo? Maar hier zegt Amos dat ze zullen naar Bethel komen en daar even treden. Ik hoop du weet dat dit zeer scharpe spot is. Dat is een dodele. Dat is zoals van Hezaja wel dat jo. Ze komen naar de stad dat to ene tijd een heilige stad weer, maar nu is het een stad geworden tom zinje. Een stad waar ze jetzt eens vliegen en een stad ondag to dem ware God. Mij is zo dat is manchmal gefährlich naar tjoik te gaan. Weet de dievel jet ook naar tjoik? Du sagst vielleicht, bist du sicher in dort? Jo, ich sehe mich sicher. Mir ist so, he ist tidig zum Morgens dreid, no tschoik te wanke. Wann die Predje, Gott sein Wort Predje in unje rechte Dät, dann ist sie da und prüft Menschen ihre Gedanken weich zu lenken, so dass sie nicht hören, was die Predje sagt. Und prüft die Arbeit, die da je donen wird, zu vernichten. Dort ist, woran wir Söhne unje Städte sollen, en voor den beden, die flittig gaat zijn woord predigen en aan je rechten doen. Daar zijn ook tjoeken waar de dievel al de ganse tjoek even noemen heeft. Waar daar vrij zijn gepredigd wordt, daar brukt hij niet veel wat doen. Maar hij is zeer bezorgd aan die tjoeken waar gaat zijn woord gepredigd en uitgeleefd wordt tegen die werk. Waar daar juistelijk het levend is en gaat zijn woord uitgeleefd wordt. Aber da ist je vor, ze gaan een tjoik te gaan, en daar te zien je. Du sagst nu vielleicht, wo weetst du dat? Na, hast behoule jo, dat de Herr Jesus 12 mannen naar de bovenstof neem. Wann da jemals es ne heilige steed je wast, dat wird zenne, daar je wast en de bovenstof. En wann da jemals ne heilige tiet es je wast, dat wird daar zenne je wast als Jesus met zine jinge, oud en vertaald. Aber die Soten hat sich in dem Judas Ischariot sein Hort aneingeschlägt. Jo, die Dievel wird da in die Bovenstuhl. Er muss in dem Judas seine Bein wanken, aber er käme da auch an, jo. Und manchmal ist er auch in unser so genannte evangelische Kirche, vielleicht sogar in ein von den Diakonen, oder in Sonntagsschullehrer, oder? Wer weet en wem? Dat is trurig, wann wie nicht en woorden, wann ans Fiend en anse Tjoike en engang fängt. Paulus zei dat wie sind nicht anwissend van zine geschneise. Jo, de tjeme en de wieren zeer fram. En als ze bij door tjeme deden ze dank opverbringen met heef. Nu, die is dat vielleicht fram dat ze opverbrachten met heef. Aber je haar vielleicht behoule. Als we in dat derde Moseboek weren, deed ik op twee steden erwähnen, dat heef gebruikt wordt en een je opfer. On den Pinkstdag, weer door een etensopfer, dat met heef gemengd weer, en weet je waarom? Dat opfer, en de Pinkstdag, weer een beeld van de gemeente. En door es nog niemals een gemeente geweest, waar door niet wenst een beet heef es. Heef es je een beeld van valse leer. En bezet. Jezus moet dat duidelijk. Dat is bezet leer, aanrechte leer. Bezet leer je. Dat kan ergens zo wat zijn en dat wriggelt zich in de gemeente en in. Dat is volgens zo.

Ik zal hier ook erwähnen dat in 3 Mose, dat 7 kapitel, in de 12 en 13 vers, zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzagung, dan zal hij met dat dank opverkoeken met een gemengd ohne heef, een snetje ohne heef met een cake met een gemengd van fijnet meel, je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel, dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zei maar. En zo is hier en dit vrede apfel geen heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1, dat wie durch den Glauben zijn gerecht gemaakt, niet durch Worte, wie dan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloß durch dem Herr Jesus Christus habe ich Fried mit Gott. Dort ist Gott seine Sied. Nu hier ist dem Mensch seine Sied. Hier ist wo ich komme und du mich selbst hangebe zu Gott. Dort in 3. Mose sagt es, dort bovenin, dort Apfel von Kurke, das ist dann für den Mensch, dort heit, he deilt sich selbst nu Apfel, Brot mit Hef, mit dort Apfel von Danksagung, van zijn vredapfel. Zo zijn du en ik, wanneer wij ons dem Heer aangeven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. We gaan er in bed van een ceremonie, ons leven dem Heer te weien, maar zoals ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. We doen dat beste dat we kennen. Maar wiels ons verstandnis, maar stek wie's is, is dat aangeven ook. Maar stekwies, wanneer du meinst dat du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst bood uitvinger dat dat eindelijk nicht zo is je waast. En wanneer du no zo'n dag lust, wanneer du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst luren matte wat Jezus kent, oder du je sterven best. Mij is zo dat het interessant is dat hij hier erwähnt is, en weetst waarom? Wils des profeet Amos is een gewitste landes prediger. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer gekomen met een dank op voor dat heef en zich houd. Hij deed ober niet dat op voor erwenen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wils zij gans en koor weich gewonderd weer van dem Heer God. Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig opferen kunnen, to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat hij dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen durch die bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meint dat wie wat zeggen, dat zo weet af is van waarheid, dat mensen weten dat wie durch die bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware reden. En verstonden niet wat we door met zeien willen. Ik heb mijn dag waar ik geproefd weg te houden van zo'n reed. Maar manchmal zei ik ook vielleicht wat dat mensen niet recht verstonden. Dus Amos reed hier nu een beetje zo. En waarde, ik naam dat een beetje dicht die bloem reed. Ik hoop u verstaat dat wanneer Amos hier tot dat volk zegt, dat zij naar Gilgal komen zullen door te overtreden, dat hij niet tot dat volk zegt dat ze zijn je zelen, ober in een zeer betere weich en een diepe tretse, zegt hij te aan dat is wat ze doen, wanneer ze naar Gilgal komen en naar Bethel. Ze komen door hen eindelijk niet aan te beden, liever dat ze door zijn je. Door is wat dat we voor ons aanwenden kennen. Dat nächste Mal, wanneer we onze zin door zijn kleden aantrekken, om naar Tjoik te wanken. Dat we ons dan eerst handknijen en dem Heer vragen hoe dat met ons hart is. Neem we een reinet hart naar Tjoik? Neem we een niet hart naar Tjoik? Neem we lippen die niet zeggen worden dat God zijn woord kan een hindernis zijn? Weet je, vriend, dort is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dort is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dort is ook zo in mijn hart en ook in dien hart. Een van de raadste problemen
En vielleicht die raadste probleem die du en ik ha, is zin en ons leven met woont wie niet gehandeld ha voor God. Dat je het niet nog zoek te gonen en zo'n voor de Heer te versterken, o nee. O, wie kennen dat vielleicht voor een stoot voor andere mensen versterken, aber nicht voor God. Daar zijn zonen die allerhand voor programmen uitproeven om een goede christelijke leven te vieren. En dat kan zijn dat een vielleicht voor een stoot wordt vrijdehaft, aber vriend, wanneer zin en ons leven is, dan wordt die vrede niet lang verhouden. En wat zin is, wordt zich bewezen wanneer we een God zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle ongereed gehad met de Heer Jezus om deine Verwandtschaft met hem in ordning te brengen? Dat, mijn vriend, is wat wichtig is. Nu desaster farsch. En ik ha junt ook reine tenen gegeeft in al june grootsteden, en daar is geen broodje waast in al june steden, en dag zij je niet terugkomen om mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je waast. Leven weer dat ze niet hadden te eten. Zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht, maar dat houdt aanschijnlijk ook niet afgewijkt van ihre zintelijke weg. Mij interessiert dat, hoe kan de Heer de weerd brugt, wanneer hij zegt dat zij niet zijn terug naar hem gekomen. Dat houdt geen indruk gehad op aan. Zevende en achte vers. En ik ha ook den regen terug geholen van jun, wanneer dat ook nog 3 maanden weer wat in is. En ik bracht regen op ene stad, aber niet op een andere. Ene stad 3 regen en de stad waar ik niet regen geef, verdreed. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp water te drinken. Maar ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Dan zegt God een zeer drie tijd. Jo, God is nog die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, maar nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden, voor den eist. Dat weer een grote schade. Zei ook dat God regen geeft in 1 dorp, maar niet in 1 ander. Hij deed dat, zodat ze weten worden dat het niet bloos toeval weer. Maar leven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gingen waar dat geregend had, om een beet water te holen. Dat houdt aan zal terugbrengen naar de Heer. Maar nee, ze waren nog eenmaal balstierig en kwamen niet terug naar de Heer. 9e vers. Ik ha jullie met grote het en meeldijf geslagen. Als jullie gordes en jullie wiengordes en jullie vieën bij zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. En dag zei je niet teruggekomen, Nomi, zegt de Heer God. De arend wordt met grote het verbrand, en met meeldijf wordt eeuwig gebleven weer. En dat weer wilst er niet genoeg vechtigheid weer, niet van regen en noten. En wordt eeuwig gebleven weer? Neem de heisraken, zodat er niet gebleven weer voor dat volk. En dag kwamen ze niet terug naar de Heer God, door weer geen bussen te vingen. Nicht dat kleinste beet. 10e vers. En ik ha ook ne ploeg, mank junt geschikt, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha june mannen met dat zwiert aan je bracht, en ha june peerd weggenomen. En ik ha dat je stank van june toop komen, wat june neeslachje je bracht, en dag zei je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Emma Wada en Emma Wada, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, Noam. O, hij wordt welig zijn, je nedig je was te aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boese doen. God leidt aan weten dat wat door in er land en met aan passiert, weer in je recht van aan.
en dag ook nog een aanloding dat ze zullen terug naar hem komen. Hij wordt aan je nedig zijn. Maar nee, ze heuchten niet. En met de tijd kwam dat je recht. En den wordt weggenomen naar een vreemd land. Ja, dat is goed aanwendig voor ons in deze geschichte. De Bibel redt van God zijn genoeg verziemen. En dat is schuld. Maar er zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in hun leven passeren. God is zeer geduldig. Maar met de tijd komt door je recht. Mijn vriend, neem die gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Herr Jesus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat vorken, zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zelfs verloren gonen. Jesus starf ook voor die. Aber du moetst dat aannemen. O, doe dat nu. Hij wordt die nicht rutschteten. Gottes Segen, meine Freunde.

Plek die wir geben, wat dat zoot wordt strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, wanneer ze dat is voor de donen, dan wordt dat ding passeren wat we God met je rekend hadden. En manchmal, dan wordt een geraakte kerk reizen en om den preken te nemen, because er weer zoveel dingen wat er goed weer wat er passeren in de kerk. Op aan met den wat donen, maar ik wil niet, ik wil zeggen te tegen te mensen, wel we niemals even aan spreken grom zeggen. Wenn wir nicht vom ganzen Horte Herz auf Bete dann erst. Wenn wir es lang dort in Gebet gedrückt haben, dann werden wir, wenn wir danach concerned sind, dann werden wir die Dörche drüber. Noch ein Ding, was dieser Leiter ist, wie alle Seele wie dit. Weil, wenn die Prediger schmatt, der Kreuz der Geld abgebüht ist andere. Und so für jeder Ding, was wir mit besorgt am sind, weil wir wenigstens 15 finden. Wat we bloos hart of aan zeer je vader het. Because du as geen mens zo slecht dat hij niet goede dingen heeft. En wanneer dat wordt doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had je predik in de kerk, dat we interessant wat de kerk dan ervoor deed. En ik geloof voorken wel God zo hier met ons met toop schoven, want we hem bloos worden een halve alleen het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap ha, en de nächste nodig verstaan wat ik zei, en ik wil verstaan wat hij zegt. En dat we in ons kap hetzelfde beeld krijgen. Te sommige mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld krijgt. De nächste wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld krijgt. Because sommige mensen die doen een meer opstakels voor zei, en zijn dan een wenger. Maar wanneer die ander krijgt dat beeld op kap krijgt wat ik heb, dann habe ich rein voll könnt dort vollbringen mit der Sache. Wie denn man mit den Prüfstück, man also Kenya bei der Show, because da wir ein Groot, das eigentlich passiert für der Show, da wir ein kleiner achtjähriger Jung, der kommt da von zwischen zwei Chore ab und drückt Gas nach ihr Hand, und so prallt mit Chor an dem Nen und schmitt ihm da 20 Show im Gras Nen. 10 Studenten haben dort gesehen. Wir werden nichts diskutieren, nichts von reden, was wir da sein haben. Ich gebe etwas jeder Papier und sehe, dort in deutlich wie ein Abstieg, was ich da sage. Wir haben 10 verschiedene Geschichten. Die haben alle von verschiedenen Städten gesehen. Einer hat von Ängste auf, einer hat von Krieg da, einer hat Stunde zwischen den Chor, dass das Junge da vorbei wäscht. Und nun dachte ich, Sam Kenya, dass die anderen da liegen. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu heb ik een kind in de klas eruit. En dat je op papier wordt opgeschreven wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en de nächste kind. Dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen de nächste. Zodat ieder kind wordt dat horen van de nächste. En dan zal dat laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en los wat hij gehoord had. En dan heb ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenia. Is hier weer wat je logen had? No. Second vroeg ik, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hond checkt een hek. Ik wist dat hij weer reicht. Zo dan leer ik de Kenia. Dat we kennen niet te hastig zijn dat iemand onoprechtig was. Because they have the past to you doen. We zijn dat plus van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed of zegt, dan doe ik dat voet met topstuiten met wat ik moet ervaren heb. En dan is mijn beeld en weet anders is een extra zijn beeld. Einer deed dat veel dingen zei wat er niet weer brugge deed. Dat we een beetje dat een prediker moet zien. Ziet een lude zeugnis. En wanneer je nog maar de weerbrokken dan dood. Maar wanneer je als de half van de boodschap wat we brengen dan, is bloos aan de weer. Door is nog een schoof onder te bij. De toon wat we brokken. Dat je zegt als het zit. Dus aan de hengram moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat we je brokken om dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong, die zei tegen mij, dat kleefde mij bloos niet. Hij kleefde weer het meeste poort. En er werd gewoon met een punt passeerd, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleefde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had het recht betoond somehow.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: The clock is 2.
1: Nu hier wie in je schecht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: De Belohnung. Wir lesen am Lehrer.